xamiyon len ca bawon batay kenn jaarabul famu jaar borom batay kenn jaarabul famu jaar.